0: Kom ze hier halen? Vat ik onderweg. Waar zit? In Spijland. Hoe deed hij? Dat is niet. Daarvoor vat ik onderweg. In het geheel van mijn haar. Daarvoor vat ik onderweg. Hey man. Hoe ja, vat ik onderweg. Zo stil. Doe voor u. Hoe zijn kern komen bij de beste leuven. Dat is leuk. Nu nu. Zij hebben. Eet haar weer. Dat is leuk. Nu nu. Vat ik onderweg. Nu voor u. Vina.
1: Det här är jumbikanalen.se.

Ik hou van mijn leven, maar ik heb ervoor. Waar ik klokken, ik had iets van jou op mijn school. Twee leidingen, en we van verder. Twee leidingen, en we van verder. Twee hard einde. We spelen voor ons op de fiets, af en toe spelen we zo'n